is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Frans president Macron bezocht gisteravond het rampgebied. Hij noemt de branden ongekend en had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Intussen is ook een andere brand in Zuid-Frankrijk.

0: goede vorm, dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier, dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap tweede in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizo Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
3: Melinda FM 68 Mike.

1984, om precies te zijn. Deze van Paul Young, Love of the Common People. De inkomer voor vandaag dus. Welkom bij Melinda FM, de vroege vogels met Mike.

Feels Like Heaven, Urban Cookie Collective. En heb ik nog mee voor jullie. De specials komen eraan met A Message to You, Ready? Johnny Cash, André Hazes en deze Tino.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Sommieu met Morning. We gaan een kijkje nemen wat vandaag is er om 17 uur in Vita Krokodil, dat is in Middelkerken dan, de Midsummer Party. En ook om 19 uur deze avond een wandeling met gids. De Sint-Laurens-duinen gaan ontdekken in de Nieuwe Zeedijk. Ze starten aan de Calladries, dat is in de Strandlaan 1 in Westende.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag en morgen is het zonnig met maxima van 23 graden aan zee tot lokaal 28 graden en morgen zelfs tot 31 graden. En vanaf donderdag tot ongeveer 5 augustus vaak zonnig met later overdag eigenlijk de stapelwolken en een paar lokale onweersbuien.

Als je zin hebt in een gezellig dagje aan zee, wel, dan moet je zondag en maandag aanstaande naar de Trophée Grand Sud op het sportstrand gaan in Middelkerken. En je mag er gratis een partijtje pétanque spelen onder begeleiding van de clubs de Zeemeermin en de Zilveren Bal. En na afloop dan kan je heerlijk gaan ontspannen in een strandstoel met een glaasje rosé of dergelijke meer. De winnaar die gaat alvast naar huis met zijn of haar gewicht in wijn.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

It's My Life met Tina Bright. We gaan nog eens werk draaien van de band zonder een naam, oftewel afgekort BZN. Hitje uit 1983 deze, Just an Illusion.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: In Frankrijk, in het departement Gironde, houden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
2: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
1: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. En hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruckfestival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De derde verdachte wordt volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. Bij ons gaat het shoppingcentrum Maasmechelen Village vandaag opnieuw weer open na de bommen.

0: resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizou Berghs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in twee sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot de 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM 68 Mike.

You don't believe in number one, Scooter, maar ze haalden wel een number one hit met dit nummer. Melinda FM is er nog vandaag tot 8 uur met ons programma De Vroege Vogels.

Summer in the City met Joe Cocker. En volgende week dinsdag verandert eigenlijk het stadspark van Veurne opnieuw in een gezellige kinderrommelmarkt. Kinderen tot en met 16 jaar krijgen dan eens de kans om hun oude spullen, kleren, boeken, speelgoed het tweede leven te geven. Op zoek naar een leuk koopje? Wel, dan kan je gezellig komen snuisteren tussen al die leuke vondsten. Dinsdag 4 augustus dus in het stadspark van Veurne van 13 tot 17 uur. Inschrijven en meer informatie voor kinderen tot en met 16 jaar op veurne.be/kinderrommelmarkt.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Met zijn plantation dateren we toch al uit 2003, deze hit van Kana. Woensdag 5 augustus organiseert het Sportstrand in Heist een gratis Camp Jam toernooi. Dat is een populaire strandsport die overgewaaid is uit Amerika. Het draait dus om teamwork, precisie en plezier. Een duo mag je vormen en proberen met een frisbee zoveel mogelijk punten te scoren door de kern te bereiken. Toernooi vindt dus plaats van 10:30 tot 12 uur op het sportstrand zelf. Dat is gelegen aan de Zeedijk in Heist, nummer 299. De deelname is gratis en geschikt voor alle leeftijden. En inschrijven kan je nog ter plaatse doen bij de monitor op het sportstrand. En de beste duo's die maken bovendien kans op een leuke prijsje.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag en morgen blijven we puffen. Ze verlopen dus die twee dagen zeker zonnig. Maximaal 23 graden aan zee, lokaal 28 graden. En woensdag zelfs kans tot 31 graden.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Pity McLean, de K.A.L.J. van Ledegem, die organiseert op vrijdag 7 augustus een tractortruck en quadweiding. De deelnemers verzamelen dan om 18:30 aan de kerk van Ledegem, waarbij de voertuigen worden gewijd. En nadien volgt er ook nog een rondrit van ongeveer 20 kilometer. Na de rondrit dan is iedereen welkom in de loods bij Van Doorn om gezellig na te praten met een drankje en zelfs met frietjes. Elke deelnemer ontvangt bovendien ook nog een leuke

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden, dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
2: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten dat hij hem misschien kon helpen, omdat hij een wapenhandelaar was. En de 18-jarige die was zo stoutmoedig dat hij met de wildvreemde afsprak in Leuven en daar zijn kaart op tafel legde en hij en zijn broeders planden een aanslag op de LGBTQ-gemeenschap.
1: De man zat maandenlang in voorhechtenis. Intussen is hij vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. Op dit moment staan er 529 mensen op de lijst van OCAT, dat het dreigingsniveau in ons land analyseert, dat schrijft HLN. Het OCAT volgt hen voor extremisme en terrorisme, bijvoorbeeld omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze online haat verspreiden. Het overgrote deel wordt gevolgd voor jihadistisch extremisme. Op de tweede plaats staan rechtsextremisten. Opvallend, in de lijst duiken al maar meer minderjarige extremisten op en er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringstraject. De man van 21 die dit weekend een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond onder camerabewaking en de politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. In Frankrijk, in het departement Gironde, hadden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
3: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft

0: Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM 18 Robbie.

0: Een Eurodance popnummer, zeg maar, van deze Tatjana Simic. En moet ik even helpen, wie is Tatjana Simic? Wel, dat is gewoon Kees Flodder, de Worpse Kees Flodder uit de Nederlandse Flodderfilms, weet je wel. Zo, en ze heeft ook wat muziek gemaakt natuurlijk. En dat gaan wij ook doen de komende 2 uur, hier bij Melinda FM. Welkom in de muziekdoos.
1: MUZIEK

Eddie Swims en Break Up. Isabella A. heeft haar grote hit Blank of Zwart uit haar playlist gehaald voor live optredens. Ja, dat geeft allemaal te maken met die woke-toestanden natuurlijk. En ze wil niet aanzien worden als een crimineel.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Vijf dagen lang kunst ontdekken langs 30 kilometer West-Vlaamse polders. De Cultuurraad van Zuinkerke organiseert in augustus de 29e editie van de jaarlijkse kunstroute.

0: FM Airplay van de week.
1: Sienna Spiro met Great Expectation. Het is een Britse zangeres. Ze maakte onlangs indruk in de Tonight Show, waar ze het nummer live bracht met een volledige band en

Ja, en dat gaan we ook doen met het weerbericht. Vandaag, dinsdag, wordt het over het algemeen droog en zachter. En de temperaturen gaan ietsje stijgen. Maxima van 22 tot 26 graden.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De titelsong van een van de beroemde James Bond films, Duran Duran, hoorde je net, en A View to Kill. En nu gaan we terug in de tijd, The Blanket on the Ground van Billy Joe Spears. Come

Ja, mooi hè, om dit nog eens terug te horen. Het is lang geleden hoor, 1993. Philippe Robrecht hoorde je. En vurige tongen. Onze tong staat niet stil, want na 9 uur ben ik er terug.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Het Dovinatour-criterium in Roeselaren verwelkomt niet alleen Remco Evenepoel, maar ook sporters met een verstandelijke beperking. Een half uur voor de profrenners rijden de G-wielrenners een koppeltijdrit met bekende deelnemers zoals Ine Bijen, Johan Museeuw, Geert de Vlieger en Gary Hager. Handelaars in de pannen die vrezen dat het geplande Vlaamse wegenvignet Franse klanten zal afschrikken. Vanaf de maand mei volgend jaar moet iedereen die op de Vlaamse gewestwegen rijdt een vignet kopen. En omdat de pannen vanuit Frankrijk enkel via gewestwegen bereikbaar is, vrezen handelaars een sterke daling van hun omzet. Er loopt een petitie tegen het vignet, zowel in de pannen als in Noord-Frankrijk. In Dutzele komt er binnenkort opnieuw een cashpunt. De geldautomaat die wordt geplaatst op de gemeentelijke parking aan de Stokerij. En dit na overleg tussen Battopin en de stad Brugge. In Roeselaren heeft de politie een 36-jarige Franse vrouw opgepakt die verdacht wordt van minstens 6 winkeldiefstallen. In haar wagen lag een grote hoeveelheid vermoedelijk gestolen goederen, veel cash, geld en een magneet om anti-diefstalbeveiligingen te verwijderen. In Oostende worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het jaarlijkse stadsfestival Theater aan Zee. Er staan dit jaar ongeveer 500 voorstellingen gepland op zo'n 40 locaties, met traditiegetrouw ook premières. Het stadhuis van Oostende krijgt in de toekomst een volledig nieuw uitzicht. Het gebouw wordt opener, er komen vernieuwde loketten en een gloednieuw maritiem museum. De stad die plant ook een buurtpark met inspraak van omwonenden. En als alles volgens plan verloopt, is het project in Oostende binnen 5 jaar klaar.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen warm en zonnig weer, al schuiven later op de dag wat hoge en middelhoge wolken over het noordelijke deel van het land. De temperaturen die lopen op tot 25 à 29 graden bij een zwakke variabele wind. 'S Avonds en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en zeer zacht met minima tussen 15 en 21 graden. Morgen woensdag wordt het opnieuw zonnig en heet met temperaturen van 29 tot 33 graden en lokaal tot zelfs 34 graden.

hebben destijds de hitlijsten onveilig gemaakt, maar ook de stranden van Californië natuurlijk. Je hoorde de Beach Boys met een zomerhit uit 1989 alweer en Kokomo. En weet je, die zomerhits van vroeger, die waren toch veel leuker. Vind je niet, maar goed. Laten we niet bij het verleden blijven, want hier is Lady Gaga. Like the-

Paul Severs, zijn grote doorbraak kwam er in 1970 met Ik ben verliefd op jou. Paul Severs overleed in 2019. Je hoorde Loop niet voorbij.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Lionel Richie en Don't Stop the Music. De avond, Marten, aan de Belgische kust. We kunnen er niet omheen natuurlijk. En vandaag zijn er twee. Namelijk in Nieuwpoort op de Zeedijk vanaf 17 uur. En er is ook avondmart in de Pannen op de Zeedijk, de Esplanade, vanaf 4 uur deze namiddag.

De Dinky Toys en Bea Luna en Declaration d'Amour, dat brengt ons bij de spreuk van de dag. Heb geen haast om terug te doen wat je is aangedaan. De tijd zal het op het juiste moment wel voor je doen.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Sabrina Carpenter. Zo, we gaan de muziekdoos dichtklappen voor vandaag. Ik wens je nog een heel gezellige dag toe. Dinsdag. En

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende? Dat is CVO Scala.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Oostende worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het jaarlijkse stadsfestival Theater aan Zee. Er staan dit jaar ongeveer 500 voorstellingen gepland op zo'n 40 locaties, met traditiegetrouw ook premières. Handelaars in de pannen die vrezen dat het geplande Vlaamse wegenvignet Franse klanten zal afschrikken. Vanaf de maand mei volgend jaar moet iedereen die op de Vlaamse gewestwegen rijdt een vignet kopen. En omdat de pannen vanuit Frankrijk enkel via gewestwegen bereikbaar is, vrezen handelaars een sterke daling van hun omzet. Er loopt een petitie tegen het vignet, zowel in de pannen als in Noord-Frankrijk. In Dutzele komt er binnenkort opnieuw een cashpunt. De geldautomaat die wordt geplaatst op de gemeentelijke parking aan de Stokerij. En dit na overleg tussen Battopin en de stad Brugge. De ouders van de baby van anderhalve maand, die zaterdag in Echtegem is overleden, die mogen terug naar huis. De autopsie die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Reizigers die deze zomer de veerdienst tussen het centrum van Oostende en Oosteroever nemen, die kunnen voortaan vooraf de verwachte wachttijd bekijken. De stad Oostende die test tot eind september een online druktebarometer om de overtocht beter te plannen. Het stadhuis van Oostende krijgt in de toekomst een volledig nieuw uitzicht. Het gebouw wordt opener, er komen vernieuwde loketten en een gloednieuw maritiem museum. De stad die plant ook een buurtpark met inspraak van omwonenden. En als alles volgens plan verloopt, is het project in Oostende binnen 5 jaar klaar.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen warm en zonnig weer, al schuiven later op de dag wat hoge en middelhoge wolken over het noordelijke deel van het land. De temperaturen die lopen op tot 25 à 29 graden met een zwakke variabele wind. 'S Avonds en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en zeer zacht met minima tussen 15 en 21 graden. Morgen woensdag wordt het opnieuw zonnig en heet met temperaturen van 29 tot 33 graden en lokaal tot zelfs 34 graden. De wind die blijft zwak en draait geleidelijk van zuid naar zuidwest.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Knap op.
4: Knap op.
3: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In de Franse badplaats Lacanau in het departement Gironde worden zo'n 4000 toeristen geëvacueerd uit verschillende vakantieparken door de zware bosbranden. In totaal werden al zo'n 225.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het vuur breidt voorlopig niet verder uit. Afgelopen nacht zijn wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
2: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft. Maar afgelopen nacht is dat dus niet meer geworden. De grootste bekommernis de komende dagen zal wel de hitte zijn. Want we gaan opnieuw boven 30 graden. We weten dat dat een impact heeft op dat vuur. En het maakt het werk van de brandweermannen ook gewoon een stuk lastiger.
1: Intussen roept de Franse minister van Toerisme mensen op om hun vakantie in de Gironde in augustus niet te annuleren. Volgens de minister is er goede hoop dat de situatie in de gebieden die niet door de brand getroffen zijn, tegen dan weer normaal is. Het is ook een manier om solidair te zijn en de regio te steunen. Ook in Spanje zet de brandweer alles op alles om de bosbranden in de buurt van Madrid onder controle te krijgen. Het is een race tegen de klok, want vanaf de middag draait de wind en kunnen de branden opnieuw aanwakkeren. De brand is de grootste ooit in Spanje. In heel Spanje zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De politie heeft de voorbije twee weekends ruim 400 mensen betrapt met drugs op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Dat meldt het parket van Antwerpen. De drugs werd in beslag genomen en de betrapte festivalgangers moesten het terrein verlaten. De politie arresteerde ook 32 mensen die drugs dealden op het festival. Zij zijn rechtstreeks gedagvaard en moeten zich later dit jaar verantwoorden voor de rechtbank. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ron de Wit

Zweden heeft niet alleen hele grote artiesten voortgebracht en dan denken we allemaal natuurlijk aan ABBA, aan Roxette en Ace of Base, ook hele grote producers. DJ's komen vandaar. Tim Burling, Avicii, je weet wel, en deze Yves LaRocque zijn daar enkele voorbeelden van. Die je trouwens kon beluisteren, die Yves LaRocque net na 12 uur samen met Jabba in By Your Side.

De country-zangeres Val Belair, die tegenwoordig uitgegroeid is tot een commercieel heel succesvolle wereldberoemde zangeres. Shania Twain was dat en Man, I Feel Like a Woman. Nu The Power of Love, de grootste hit voor deze Huey Lewis and the News. Terug te vinden op de soundtrack van de succesvolle Steven Spielberg film Back to the Future, waarvoor het lied geschreven is. Je weet wel, die film met Michael J. Fox in een schitterende hoofdrol. In 1985 staat deze Power of Love in veel landen hoog in de hitparade.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Niet door het oog van de naald, deze keer wel degelijk door het oog van de nacht. Flair was dat. Nu een plaat die in de jaren 80 nog eens in de hitparade stond. Gezongen door enkele neefjes van George Michael. Boogie Box High, zo heette die groep. Dit hier is de originele van de Bee Gees, de Bruce Gibb dus. Je hoort Jive Talking.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 28 juli vandaag beginnen onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1851. Er treedt een totale zonsverduistering op die waarneembaar is in het noordelijk deel van de Verenigde Staten en in een deel van Europa vanuit Nederland en België is een gedeeltelijke verduistering waarneembaar met een grootte van ongeveer 85%. Deze verduistering is de 14e in de Saros-reeks 143. 1914, de Eerste Wereldoorlog, ook wel de Grote Oorlog genoemd, breekt uit. 1945, een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht ramt per ongeluk het Empire State Building en dat in New York. 1976, alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. 1981, een aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter treft de provincie Kerman in Iran. Tussen de 4.000 en 8.000 mensen komen hierbij om het leven. 1993, de blinde Amerikaanse zeiler Hank Decker vertrekt vanuit Baltimore voor een solozeiltocht over de Atlantische Oceaan. 2009, Venezuela trekt zijn ambassadeur uit Colombia terug en verbreekt voorlopig de betrekkingen met het buurland na beschuldigingen van Colombia dat Venezuela de Marxistische rebellenbeweging FARC steunt. 2013, tientallen mensen komen om het leven als een autobus 30 meter naar beneden stort van een viaduct nabij de Zuid-Italiaanse stad Avellino. 28 juli vandaag, dit waren ze de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: die ons altijd wel zal doen terugdenken logischerwijs aan het wereldkampioenschap voetbal van 2026, waarin een zekere speler een rode kaart kreeg, maar enkele dagen later die rode kaart teniet werd gedaan door een bekende president, je weet wel hè. Shakira was dat en die die.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Met nu nog tot aan de airplay van deze week, deze meezinger van Jackie Wilson.

0: FM Airplay van de week.
1: Sienna Spiro met Great Expectation. Het is een Britse zangeres. Ze maakte onlangs indruk in de Tonight Show, waar ze het nummer live bracht met een volledige band en twee

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: En als we nu nog enkele hittegolven krijgen, is die zomer van 2026 helemaal af, niet waar? The summer is magic. Playa Hiti was dat. Het is vandaag 28 juli. Het is vandaag de sterfdag van de Amerikaanse bassist en ook zanger van ZZ Top, Dusty Hill. Overleed in 2021, werd 72 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

De Nederlandse rapper Digi Dex, samen met ons Eva de Rovere, klassieker in onze eigen moedertaal. Slaap lekker, fantastisch toch was dat, ik zou zeggen. Gewoon wakker blijven op deze dinsdag, want zometeen na het nieuws heb je nog van mij te goed een uur lang Club de Wit, die we alweer gaan volproppen met heel veel goede platen. Maar dat is allemaal voor na het nieuws van 1 uur. Come see.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd en hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt. Hij is aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. De crimineel die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit het ziekenhuis in Brugge is gevat in Frankrijk. De Russische man van 30 kon ontsnappen toen hij voor een medische ingreep vanuit de gevangenis werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zocht met man en macht naar hem. Gisteren werd hij opgepakt in Noord-Frankrijk. Binnenkort wordt hij weer overgebracht naar ons land. De luchtvaartautoriteiten in ons land eisen dat luchtballonnen zich houden aan de minimumvlieghoogte. Aanleiding zijn verschillende incidenten waarbij luchtballonnen veel te laag vliegen. Luchtballonnen moeten minstens 300 meter hoog vliegen boven de steden of evenementen zoals festivals. Als ze zich daar niet aan houden, riskeren ze voortaan strenge straffen. De Belgische Ballonvaartfederatie is voorstander.
2: Dus niet voor niks dat die regels bestaan. Dus ook om te vermijden dat je tegen obstakels aan zou varen en zo. Hoe hoger je vliegt met een luchtvaartuig, hoe veiliger. Want de piloot heeft meer reactietijd. Waardoor eigenlijk de veiligheid, zowel voor het luchtvaartuig zelf, maar ook voor de mensen aan de grond die zich onder u bevinden, veel hoger is, hè.
1: In het zuidwesten van Japan zijn zeker 50 gewonden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat zegt de Japanse openbare omroep. Een tiental huizen is ingestort en er zouden ook nog 4 mensen onder het puin zitten. Zo'n 48.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. De kerncentrales bleven wel intact. Door zijn ligging is Japan bijzonder gevoelig voor aardbevingen. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

Wat niet zo heel erg bekend is, is dat ook deze band hier onder leiding stond van het producers trio Stock Aitken en Waterman Steps was dat, en One for Sorrow. Nu, Sweet Dreams Are Made of This. In 1982 verschijnt het gelijknamig album. De eerste single daaruit, Love is a Stranger, werd maar een klein hitje. De volgende single, deze Sweet Dreams, wordt mede dankzij de clip een knaller van een hit. De plaat wordt nummer 1 in de Verenigde Staten en bij ons ook goed voor de top 10. Dit zijn de Eurythmics.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: De nog steeds recente Camille was dat en nu dat je weg bent. En dat er in een radioklassieker niet altijd hoeft gezongen te worden, dat bewijst deze Bert Canford. Hier is African Beat.
1: Club De Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Ze waren destijds niet alleen groots, muzikaal groots in Japan, ook de rest van de wereld ging plat voor de platen van deze Duitse Alphaville. Dat was Big in Japan op deze 28 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Soulja Boy, de Amerikaanse rapper, wordt er 36. Steve Morse, de Amerikaanse componist en ook gitarist bij Deep Purple, wordt er 72. En Steve Peregrine Took overleed in 1980, deze Britse drummer en songwriter bij T-Rex. Hij zou vandaag 77 geworden zijn. Richard White, ook overleden in 1980, de Britse toetsenist en zanger bij Pink Floyd, zou 83 geworden zijn. En ook de laatste heeft het tijdelijke geruild voor het eeuwigdurende, en dat in 2023. Ik heb het over de Belgische danser en zanger bij de Confetti's. Peter Renkens, of Renkens, zou vandaag 59 geworden zijn.

0: Peter Renkens, geboren in Schoten op 28 juli 1967, zou dus vandaag 59 jaar geworden zijn, waar het niet dat hij 3 jaar geleden het tijdelijke ruilde voor het eeuwigdurende. Bekend geworden als de ober in de Braschaatse discotheek Confetti's, later het boegbeeld van deze new beatband, de Confetti's. Een belpop classic hier bij Melinda FM. Je hoorde The Sound of Sea.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: En nu nog eens deze Amerikaanse schoonheid op de radio. Christina Aguilera brengt Genie in a Bottle.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

0: Optellen geblazen was dat met Kato 1, 2, 3, 4 kon je beluisteren.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 2017 voor Louis Fonsi en Daddy Yankee, Despacito. Despacito gaat over een sensuele of seksuele, maar romantische relatie waarbij de zanger wil dat de dame langzaam en zachtjes beweegt. Uitgebracht in de maand februari van het jaar 2017 en maar liefst goed voor 37 weken, hitparade met als hoogste positie de nummer 1. Dus ook tijdens de zomer van datzelfde jaar en dus terecht bekroond als zomerhit.

Het is echt wel bijzonder lang wachten op een nieuwe single van deze Duitse disco purple machine. Voorlopig moeten we het dus nog steeds stellen met oud werk, zoals deze plaat hier. Je hoorde All My Life. En deze Olette Adams en The Window of Hope mag de deur toedoen vandaag op deze dinsdag wat betreft Club De Wit. Bedankt voor het luisteren, vrienden en vriendinnen. En heel graag zelfs tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Oostende worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het jaarlijkse stadsfestival Theater aan Zee. Er staan dit jaar ongeveer 500 voorstellingen gepland op zo'n 40 locaties, met traditiegetrouw ook premières. Het stadhuis van Oostende krijgt in de toekomst een volledig nieuw uitzicht. Het gebouw wordt opener, er komen vernieuwde loketten en een gloednieuw maritiem museum. De stad die plant ook een buurtpark met inspraak van omwonenden. En als alles volgens plan verloopt, is het project in Oostende binnen 5 jaar klaar. De ouders van de baby van 1,5 maand, die zaterdag in Echtegem is overleden, die mogen terug naar huis. De autopsie die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Het Cultureel Islamitisch Centrum in Brugge heeft beroep aangetekend tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor hun site in Sint-Andries. De stad Brugge die had de vergunning eerder goedgekeurd, maar het provinciebestuur die weigerde ze alsnog. Het centrum benadrukt dat het recht geeft op een eigen gebedsplek. De besmetting met blauwalgen op enkele waterlopen houdt watersporters slechts beperkt tegen. Verhuurders van bootjes, kajaks en subs die volgen de situatie op, maar de verhuur die blijft doorgaan. Sinds 14 juli al geldt onder meer aan de Kijkuit in Beernem een waarschuwing voor blauwalgen op het kanaal Gent-Oostende. Handelaars in de pannen die vrezen dat het geplande Vlaamse wegenvignet Franse klanten zal afschrikken. Vanaf de maand mei volgend jaar moet iedereen die op de Vlaamse gewestwegen rijdt een vignet kopen. En omdat de pannen vanuit Frankrijk enkel via gewestwegen bereikbaar is, vrezen handelaars een sterke daling van hun omzet. Er loopt een petitie tegen het vignet, zowel in de pannen als in Noord-Frankrijk.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen warm en zonnig weer, al schuiven later op de dag wat hoge en middelhoge wolken over het noordelijke deel van het land. De temperaturen die lopen op tot 25 à 29 graden bij een zwakke variabele wind. 'S Avonds en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en zeer zacht met minima tussen 15 en 21 graden. Morgen woensdag wordt het opnieuw zonnig en heet met temperaturen van 29 tot 33 graden en lokaal tot zelfs 34 graden. De wind die blijft zwak en draait geleidelijk van zuid naar zuidwest.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tieleman.

0: Turkije geweest of moet je misschien nog op vakantie naar Turkije, zal je deze plaat wel ergens gehoord hebben. Dat was Tarkan. We zijn 28 juli op deze internationale dag tegen hepatitis wordt een vuist gemaakt tegen de chronische ziekte. Vooral in Amerika wordt deze dag gevierd, gezien er daar ruim 1,25 miljoen inwoners aan deze ziekte lijden.
1: Zomer. Matinee.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

dat waren Marshmello en de Jonas Brothers bij Melina FM. Hoe zit het eigenlijk met je alcoholgehalte voor deze zomer? Hopelijk niet te hoog, hè? Want om een brugje te maken naar het volgende, zometeen gooi ik er al

0: verder te genieten van de muziek met een...
1: De cocktailplaat.
0: Melinda FM. We gaan gewoon door op het elan van deze zomerse dinsdagnamiddag hier bij Melinda FM. Cocktail in de hand, teentjes in het witte zand op de tonen van Milky. Dit is Just The Way You Are.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ik denk dat ze met twee waren in de tijd. Ze hadden een gigantische hit met deze zaterdag is Kapulkesdag. Het was trouwens ook nog het vorige decennium, stel u voor. En ze dachten, laten we er een 2026 versie van maken.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1982. Toen zorgde de Boys Town Gang voor een gigantische danshit met Can't Take My Eyes Off You. De groep die gaf de bekende klassieker van Frankie Valli uit 1967 een energieke disco-uitvoering. Precies op het moment dat de dansvloeren opnieuw volliepen. Het nummer veroverde de hitlijsten in heel Europa en stond wekenlang bovenaan in Vlaanderen en Nederland.
1: Het muzikale hitdossier. Zomer.
0: We gaan er nog eens naar luisteren. The Boys Town Gang, geniet ervan. Can't Take My Eyes Off You.

0: Sala vi, baby.
1: Criss Cross Amsterdam, het is een nieuwe plaat met Luisa Sonza en Willie William en My Oh My. We gaan richting 3 uur en de rotonde hier bij Melinda FM. Morgen zijn wij er terug vanaf 2 uur voor een nieuwe zomermatinee. En dan verwelkomen we onder andere Christophe Van Dam met Hit Story. En de playlist zegt mij dat ik even moet stilstaan bij die branden die er op dit ogenblik woeden. De bosbranden in Zuid-Europa. Wat een drama. Een drama voor al die mensen die er wonen en die moeten geëvacueerd worden. Maar ook de brandweerlieden die dag in dag uit de strijd leveren tegen de vlammen. Het is een beetje een ongelijke strijd, maar ze doen echt hun uiterste best. Tegenwoordig krijgen ze ook hulp van brandweerlieden overal uit Europa. En ook uit België, gewoon heel vrijwillig. Dat is nog eens een onwaarschijnlijke solidariteit. Maar terug naar de playlist. Louter toevallig stond deze plaat van U2 geprogrammeerd. Vandaar dat ik daar toch iets moest bijzetten. The Unforgettable Fire. Nog een fijne dinsdag en we denken aan jullie daar in Zuid-Europa. Tot morgen.

Dinsdagmiddag bij Melinda FM met de dames van de Bengals namen ons mee naar de woestijn met een wereldberoemde hit Walk Like an Egyptian. Fijn dat u luistert. Tot

0: Het is ruim 3:10 en samen met Sash namen wij jullie nog even mee naar 1998, Mysterious Times. Op woensdag 5 augustus organiseert het Sportstrand in Heist een gratis Cam Jam toernooi. Deze populaire strandsport uit Amerika draait om teamwork, precisie en plezier. In duo probeer je met een frisbee zoveel mogelijk punten te scoren door de cam te raken. Het toernooi vindt plaats tussen 10:30 en 12:00 op het Sportstrand aan de Zeedijk in Heist. En dat ter hoogte van het nummer 299. De deelname is gratis en geschikt voor alle leeftijden. Inschrijven kan ter plaatse bij de monitor op het Sportstrand.
1: Het was voor de korst dat hier in dag in Ploestert werd geboren. Lang voor dat jaar kreeg heb u bijna uit al afgeschoren, midden over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind, je ving nog niet veel wind en

mijn dochter lief, leerde ze nog fietsen. Er wiel behost te draaien, kost er ondanks alles van genieten, maar zonder vrouw en kind. De kolle waar hij nog mee toeping was te doen. Ik heb er al kompas.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

muziek van Summer hier bij Melinda FM. Summer, u bekend van Undressed en Home Wrecker. Hier met een nummer uit 2025, 12 to 12. Hou je klaar voor een echte klassieker uit de jaren 70. Maar eerst houden we nog even halt in 1980 met Survivor en Burning Heart.

beloofd een stevig stukje muziek uit begin jaren 70. Dat waren de jongens van Status Quo en Down, Down. Met een selfie bij een waterval en met een zichtbare ring, zo kondigde Laura Tesoro haar verloving met Dylan Gregoire aan op Instagram. De twee leerden elkaar kennen op café. Dylan kende zelfs mijn muziek niet, maar dat vond ik helemaal niet erg. Aldus Tesoro. We zijn aan de praat geraakt en van het een kwam het ander. Ondertussen zit ik in een van mijn beste relaties ooit.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroep?

0: je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Belinda FM, met op elk moment muziek die je kent. Dit was er eentje uit 1985, Paul Hardcastle en 19. Bierliefhebbers, opgelet. Op zondag 16 augustus is het opnieuw tijd voor het Craft Beer Festival in Veurne. De sfeervolle appelmarkt wordt opnieuw het decor voor een dag vol ambacht, gezelligheid en smaak. 12 lokale en regionale brouwers schenken met trots hun beste speciaal bieren uit. Bovendien krijg je de kans om de brouwers persoonlijk te ontmoeten en meer te weten te komen over hun passie en hun vakmanschap.
1: Dus dat wordt van...

van Pink. En uitgebracht als de tweede single van het album Fun House. Later ook nog bekroond met een Grammy Award. Dat was Sober. Belinda FM op dinsdagmiddag. Zo dadelijk is er de spits met Jan Snel. Ik laat jullie voor vandaag met een klassieker. Op naam van Supertramp. Hier is Give a Little Bit.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het cultureel islamitisch centrum in Brugge heeft beroep aangetekend tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor hun site in Sint-Andries. De stad Brugge die had de vergunning eerder goedgekeurd, maar het provinciebestuur die weigerde ze alsnog. Het centrum benadrukt dat het recht geeft op een eigen gebedsplek. Het stadhuis van Oostende krijgt in de toekomst een volledig nieuw uitzicht. Het gebouw wordt opener, er komen vernieuwde loketten en een gloednieuw maritiem museum. De stad die plant ook een buurtpark met inspraak van omwonenden. En als alles volgens plan verloopt, is het project in Oostende binnen 5 jaar klaar. De besmetting met blauwalgen op enkele waterlopen houdt watersporters slechts beperkt tegen. Verhuurders van bootjes, kajaks en subs die volgen de situatie op, maar de verhuur die blijft doorgaan. Sinds 14 juli al geldt onder meer aan de Kijkuit in Beernem een waarschuwing voor blauwalgen op het kanaal Gent-Oostende. Handelaars in de pannen die vrezen dat het geplande Vlaamse wegenvignet Franse klanten zal afschrikken. Vanaf de maand mei volgend jaar moet iedereen die op de Vlaamse gewestwegen rijdt een vignet kopen. En omdat de pannen vanuit Frankrijk enkel via gewestwegen bereikbaar is, vrezen handelaars een sterke daling van hun omzet. Er loopt een petitie tegen het vignet, zowel in de pannen als in Noord-Frankrijk. In Roeselare heeft de politie een 36-jarige Franse vrouw opgepakt die verdacht wordt van minstens 6 winkeldiefstallen. In haar wagen lag een grote hoeveelheid vermoedelijk gestolen goederen, veel cash, geld en een magneet om antidiefstalbeveiligingen te verwijderen. Het Dovinatur-criterium in Roeselare verwelkomt niet alleen Remco Evenepoel, maar ook sporters met een verstandelijke beperking. Een half uur voor de profrenners rijden de G-wielrenners een koppeltijdrit met bekende deelnemers zoals Ine Bijen, Johan Museeuw, Geert de Vlieger en Gary Hager.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen warm en zonnig weer, al schuiven later op de dag wat hoge en middelhoge wolken over het noordelijke deel van het land. De temperaturen die lopen op tot 25 à 29 graden met een zwakke variabele wind. 'S Avonds en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en zeer zacht met minima tussen 15 en 21 graden. Morgen woensdag wordt het opnieuw zonnig en heet met temperaturen van 29 tot 33 graden en lokaal tot zelfs 34 graden. De wind die blijft zwak en draait geleidelijk van zuid naar zuidwest.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

0: De wereld staat nog steeds in brand en de temperaturen buiten die stijgen ook lichtelijk richting de 30 graden. Aha was dat met Cry Wolf.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.

0: So nice.
1: Het is een beleefde jongen die Miles Smith, nice to meet you. Het is dinsdag vandaag, even over 4 uur. Er is er hier eentje die daar altijd problemen mee heeft als ze zeggen welke dag het is. Hij zegt, de mensen zullen na 4 uur wel weten welke dag het is. Zeker. Ja, dat weet ik nog niet zo zeker. Dinsdag dus. En we hebben goede muziek voor u meegebracht met Bianco.

Dus een nummer van 56 jaar geleden. U hoort dat goed. Earth and Fire uit 1970. Ze kwamen uit Nederland, hebben toch wel enkele grote hits gescoord. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Dat is goed nieuws, dat ziet er heerlijk uit. Temperaturen vandaag tot een graad of 26, volop zon, als ook morgen. Dan stijgen de temperaturen nog verder richting 30 graden. En donderdag, dan gaat het alweer wat koeler worden. We komen dan uit op 24 graden, maar het blijft steeds zeer zonnig.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vorig jaar, even voor kerst, is die overleden. Chris Rea, Looking for the Summer. 75 is die geworden. En ken je deze nog? Ook alweer van een tijdje geleden. Het is Belgisch, Alyssa Wout, Four Times More.

is een raar beest met toch wel vreemde kwaliteiten. Dan hebben we het niet over Gene Thomas, maar wel over een chameleon. Ik was hier net een artikel aan het lezen. Blijkbaar hebben die van het laatste nieuws elke strandbar aan onze kust uitgetest. Het is een beetje veel om ze allemaal te overlopen. 69 in totaal. Meer vind je op hagelen.be. En ook dit is Belgisch. Barbara Dex.

Barbara Dex, Better Be Ready. En dat ready zal dan zijn voor de Turbulentieshow, want die komt er zo dadelijk aan na 5 uur. Veel plezier nog met de collega's. Graag tot morgen om 1 uur of 4.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Ja, als je een pint te veel hebt gedronken, dan schreeuw je het nog altijd uit op een feestje. Deze van TC Matic, dat was Oh La Lella.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem. Thomas.

Dat is trouwens ooit de hit van Whitney Houston. Maar in de hitparades van 1993 kwam het terug tevoorschijn. Het jaar van de remixversies. Een schoon voorbeeld daarvan. Deze van Tears and Joy. Het was I Will Always Love You. Zometeen Gossip, maar eerst Nils & Wils.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Sienna Spiro met Great Expectation. Het is een Britse zangeres. Ze maakte onlangs indruk in de Tonight Show, waar ze het nummer live bracht met een volledige band.

0: Plaatje uit de hitparades van 1977. Dat waren de geluiden van Inge Pap en Lust for Life. Je krijgt absoluut zin in het leven met Sam Goris.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsring om te doen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

En daar zijn absoluut geen woorden meer voor. Voor jou ben ik absoluut sprakeloos. Dat is Jaaprisma. Nu alvast op dinsdagmiddag bij Melinda FM naar de top van het uur. En dat doen we met de geluiden van Francisco en Dance Away.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In het Witte Huis in Washington zitten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu samen om er de oorlog in het Midden-Oosten te bespreken. Je hoort oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt klaar en duidelijk dat de Amerikaanse president de Israëlische premier duidelijk zal maken dat het gedaan moet zijn met die Iran-oorlog en dat een wellicht onderhandelde oplossing eigenlijk de enige plausibele uitkomst is voor de Amerikanen dan toch.
1: Israël wil dat de oorlog in Iran verder gezet wordt. Zij willen het regime omverwerpen en ook de nucleaire sites vernietigen. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Antwerpen is er een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie. Die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land wil de komende 6 maanden mensen ontslaan. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works bij bedrijven met minstens 250 werknemers. Vooral in de bouw en de logistieke sector zullen er jobs verdwijnen. Kathleen Jacobs van SD Works legt uit.
3: De voornaamste reden is een kostenbesparing. En we zien dat toch 1 op 3 dat aangeeft. Daarnaast zijn er ook wel wat bedrijven die aan het herstructureren gaan. En wat zien we dan als derde meest voorkomende reden? Zo'n 27% geeft aan dat er een onvoldoende match zou zijn tussen de werknemer en de jobvereisten.
1: Meer dan 8 op de 10 wil dan weer nieuwe mensen aannemen. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Calardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep, is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er woeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is een natuurbrand opnieuw opgeleid. Dat meldt de lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de 3e keer op rij niet kwalificeren voor het WK. Op 25 september spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Vanavond nog lang zonnig en warm, vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059

0: 500 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

HVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Ons land past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door de natuurbranden daar. Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook voor de hitte. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
2: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij je kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
1: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen ook code oranje voor bosbranden. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent, meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte ook gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. Longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9.500 gevallen tot bijna 11.500 gevallen tegen 2035. Opvallend, vooral vrouwen lopen risico. Dat zegt Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
3: Een twintigtal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
1: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. In Frankrijk is de brand in het departement Var onder controle, dat melden lokale autoriteiten. In totaal werd 4.800 hectare natuur verwoest, 4 brandweermannen raakten ook gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux weer naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens The Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf morgen gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
2: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periodes van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
1: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. De Houthi-rebellen hebben een Saoedische olietanker in de Rode Zee aangevallen met ballistische raketten. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Vorige week werden ook al 2 olietankers aangevallen. En Remco Evenepoel heeft nu ook het Natour-criterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Gisteren was Evenepoel ook al de beste in het Natour-criterium van Aalst. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.